spirits dancing across the night skies, waving their everlasting magic goodbyes. Heerlijk werk, nieuw, fonkelnieuw werk van Cecil Mann. En Cecil Mann komt uit Noorwegen, het geesteskind van Thomas Narvrod. Als ik het goed uitspreek, tenminste. Het mini-album Ritual of the Aurora Noir is uitgebracht via het geweldige Winter Light Records uit Haarlem. Je hoorde de titeltrack. Nieuw dus van Cecil Mann. Het is een mini-cd van ruim een half uur. Prachtig werk. En we houden het nog even zwaar. Met het 2006 Staalwerk 9. Het staat op de verzamelaar Triumvieren met onder andere

ritual begins.

ritual begins. Over, over, over again.

Oh, schitterend. Het album van Annie Hogan. Daar doen een aantal bijzondere coryfeeën op mee. Waaronder Lydia Lunch. En die hoort u. Blue Contempt. En het staat op het album Lost in Blue. Wat dit jaar verscheen via Cold Spring. Annie Hogan featuring Lydia Lunch. Prachtig. Bijna 10:30. Iets te vroeg, maar hier zijn dan toch de winnaars van het festival Synthese. Of althans de kaarten voor het festival Synthese. Dank voor het mailen. Hoe het verder gaat, dat weet ik niet. Ik neem aan op de gastlijst, maar daar worden de volgende winnaars in ieder geval van op de hoogte gesteld in de komende week. De winnaars die zijn Rob Kwakernaak en Mario Rietveld. Rob Kwakernaak en Mario Rietveld. Gefeliciteerd namens Synthese. Gefeliciteerd namens Gaudiamus. Namens het Filmcafé Utrecht. Namens X-Rated. Namens de Concertzender. Veel plezier. Ik zal er ook zijn. En daarvoor natuurlijk Nadia Struijweg in de Nijverheid. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we het nog even een beetje zwaar gaan aanzetten met de nieuwste van Nordvarger. Dat album dat behelst een aantal remixes die gemaakt zijn door coryfeeën rond Nordvarger. Het album Tantum Melior. En u hoort nu de track Invocation for a Malignant Spirit. En dat is geremixed door Visions. En Visions die heeft ook een nieuw album. Dat is namelijk Frederik Arbour zelf, de labelbaas van Cyclic Law. En die hoort u hierna. Het kan niet op hier bij X-Rated Nordvarger.

Ik zei het vorige week al, maar Frederik Arbour, de labelbaas van Cyclic Law, zijn eigen album stijgt toch helemaal boven de rest van de releases uit die hij recentelijk heeft uitgebracht. Wat een fantastisch album, Visions, onder de naam Visions althans. Het album heet Temples en u hoorde Continuum, Visions hier bij X-Rated nog. 19 minuten over. De volgende track, niet deze, maar die hierna, die is voor Arjen Grolleman. Want hij had deze week 47 moeten worden. En een van zijn lievelingstracks, die zal zo meteen voorbij komen. Maar eerst gaan we het met z'n allen nog even heel erg koud krijgen. En dat hebben we nodig nu en de komende dagen. Want het wordt heet, naar, onaangenaam, warm en vochtig. Dit is Deep Freeze. De echte Deep Freeze van Sleep Research Facility.

most accidents occur at home.

0: En helaas is dat inderdaad het geval. En dat ging inderdaad op voor John Balance, oftewel Jeff Rushton. En voor Arjen Grolleman, voor wie ik deze track draaide. Oh, het zingt wat rond. Even wat lager hier. Sex with Sun Ra hoorde u van Coil van het album Black Antlers. Dat verscheen in 2004. Met inderdaad Sex with Sun Ra Part 1 Saturnalia. Een van de favoriete tracks van Arjen Grolleman. Ik weet nog goed toen deze track uitkwam. De jubelende stemming en van Arjen toen hij dit voor het eerst hoorde. Je hoort ook ontzettend op de voorgrond die stem van John Balance. En dat is eigenlijk gewoon een stem om verliefd op te worden, laten we wel wezen. Peter Christofferson, John Balance en Arjen Grolleman, allen zijn niet meer. Wie er nog wel zijn, zijn degenen die nog meewerken aan dit album. Behalve John en Peter. En dat zijn Tom Edwards, Cliff Stapleton, Mike York en Thigh Paul Sandra. Arjen die had deze week 47 jaar moeten worden. Maar het heeft niet mogen zijn. Vandaar deze track. Maar volgens mij heeft daar niemand iets tegen. Zometeen het derde uur X-Rated hier bij de Concertzender. En dat is X-Ray. En dat is een hele specie aflevering. Goed voor een hete, zwoele zomeravond. Gaat u achteruit leunen voor Aitar en de track Universe. En dat komt van het album Cosmic Resonances, zijn nieuwste album. We eindigen deze X-Ray wederom met Aitar, met een track van datzelfde album, namelijk Cosmic Resonance Part 2. Daar tussenin zit Galati. Ook zo'n geweldige track van het nieuwste album A Few Days in Sarhat-i-Broghil. Ja, het album heet Fragility, Galati. Dus zometeen samen met Aitar in X-Ray. Hartelijk dank voor het luisteren allemaal. Fijn dat u erbij was. Op deze zondagavond ijs, weder, hitte en herfstdienende is er gewoon volgende week weer een nieuwe X-Ray. Dit op de zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals, dank dat u er was. Dank voor alle reacties ook. En voor nu... Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max.

heerlijke, vuige acid. De acid die kwam van Hardfloor en de beats die kwamen van Robert Armani. Het is een track van Robert Armani. We hebben het over Circus Bells en dit werd geremixed door Hardfloor. In 1993 verschenen via Jacks Up Beats. Saskia Slegers had dat label Jacks Up Beats. Robert Armani, oftewel Robert Woods, een pionier in de house techno wereld. Origineel afkomstig uit Chicago. En dit is afkomstig uit de studio in Utrecht. We hebben het namelijk over X-Rated op de Concertzender. Tot 11 uur vanavond zijn we bij u. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel veel moois voor toen en nu. Maar nu eerst naar het nu. En over, dan hebben we het over Louis de Tomaso. Louis de Tomaso heeft een aanstaande EP. Namelijk 5 juli komt hij uit. De Kaliu EP heet hij. Dit is Endgame. Dit is Louis de Tomaso. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Hij flikt het iedere keer weer hoor, om met zoiets moois op de proppen te komen. En met hij bedoel ik Tape Loop Orchestra, oftewel Andrew Hargreaves. Tape Loop Orchestra heeft een cassette op de markt gebracht die inmiddels alweer bijna is uitverkocht. Of misschien al helemaal, weet ik veel. Er zijn er ook maar 90 van gemaakt. Ik heb het over het album Magnetically Yours. En u hoorde Magnetically Yours, de versie die hij in 2022 heeft gemaakt. En nu voor het eerst is uitgebracht via het Duitse label Wagner. Tape Loop Orchestra hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we naar het nieuwe album van Camerata Mediolanense gaat. Een album vol met folk noir, dark folk, waar ook wel wat experiment op te vinden is. Getuige ook de track Arpie. En dat vindt u op het nieuwe album Atalanta Fugiens. Uitgebracht via het Duitse Auerbach Toonträger. Dit is de nieuwste van Camerata Mediolanense.

Yeah.

il sole e la luna.

Zo, de knetter, wat een trek. We hebben het over Kraschau. Indivisibiliter ac inseparabiliter. Kraschau, en het staat op een split album wat ze hebben uitgebracht samen met Kriegsfall. Oeh, en dat gebeurde in 2013 op het album Unitas. Kraschau hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we iets leuks gaan doen. Wij gaan namelijk een album weggeven. En dan heb ik het over een digitaal album. Gewoon weg, omdat het fysiek niet uit is gebracht, maar puur digitaal. Dus u kunt een album winnen, een digitaal album. En dan heb ik het over het nieuwe album van Akama Zots. Dat nieuwste album verscheen via zijn eigen label Bats and Cats en heet Deepest Reflections. Het enige wat u hoeft te doen is even mailen naar bob.rusje@concertzender.nl onder vermelding van Akama Zots. En ditmaal de eerste mail die binnenkomt, die heeft gewonnen. We hebben één album te vergeven. U krijgt dan een code en die wordt u toegestuurd vandaag of morgen. Ik denk morgen. Dit is de nieuwste van Akama Zots. U hoort nu Ethereal Presence.

Ja, summer solstice. De zomer is begonnen. En dat kunnen we gelukkig eindelijk ook merken, ook buiten. Happy summer solstice. Het is natuurlijk te laat om dat te zeggen, maar ik vond het toch eventjes juist om nog even deze geweldige EP van Coil de revue te laten passeren. Ik heb het over Summer Solstice, Bee Stings. De single die in 1998 uitkwam. Summer Substructures van Coil. En voordat we aan de laatste plaat toe zijn, kan ik vast melden onder de muziek die u nu hoort van Akama Zots. De prijswinnaar die was binnen 30 seconden binnen. En ik dank alle mailers voor het mailen, maar dat album was dus heel snel vergeven. De snelste, dat was toch echt Johan Zijlstra. Dus Johan, jij krijgt morgen een code in de mailbox, zodat je dat album kan binnenhalen. Gefeliciteerd namens Herman Klapholz, oftewel Akama Zots, namens X-Rated en de Concertzender. Een klein stukje Akama Zots nog, tot we aan de laatste plaat toe zijn. En dat is werk van het nieuwe album Brand New Dark Age van Sieben.

this stay?

is lang geleden dat hij een heel album uitbracht, wilde ik zeggen. Want hij is nog steeds zeer actief. Hij heeft ook tijdens de coronaperiode werd hij bekend dat hij samen met zijn viool Kev de meest prachtige home concerts deed vanuit zijn studio. Sieben, oftewel Matt Howden dus. Zijn nieuwste album gaat heten Brand New Dark Age via zijn eigen Red Room. Je hoorde What Do I Know? En daarvoor dus Summer Substructures van Coil.

Thanks, Matt Howland, for sending the album. Excellent album. Brand new Dark Age 7. Zometeen is er nog veel meer moois te beleven, namelijk in X-Ray. En u hoort een aantal indrukwekkende tracks van Zelianopel, het trio Zelianopel. U hoort twee tracks van het album Hollywood uit 2009. En in datzelfde jaar twee tracks van het album Give It Up. Ook dus uit 2009. Matt Christensen, Brian Harding en Mike Weiss vormden Zelianopel.

0: En ook dank aan Herman Klapholz van Akamazots voor de code. En gefeliciteerd nogmaals Johan Zijlstra voor het winnen van dit album. Een en ander is het einde van deze episode van X-Rated. Maar volgende week is er ijs en warmte en zomer en herfst en weet ik wat dienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. We hebben zomer tot en met woensdag en donderdag. Dan krijgen we weer gewoon ordentelijk het Hollandse onweercomplex wat overgaat. En vanaf vrijdag is het gewoon weer terug bij af. Zo hoort dat ook in Nederland. Dus geniet van de warme zomerse dagen die eraan gaat komen. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray ook voor veel mooie muziek. En als u denkt, dit wil ik nog wel jaren en jaren horen, dit soort fijne programma's hier bij de Concertzender, steun ons dan. Alle info vindt u op concertzender.nl via donaties of u kunt vriend worden. Eenmalige donaties, jaarlijkse donaties, alles is mogelijk en we hebben het echt nodig. Voor nu, heb een mooie nacht, heb een mooie X-Ray. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

de techno schuine streep acid klanken van Stevie BZ. Ook wel Steffen Brietske, want zo heet de man. Stevie BZ, u vindt het op een dubbel 12-inch Mission into Drums. Stevie BZ die maakte vooral furore dankzij zijn werk samen met Sven Vet. En heeft verder nog zijn bijdrage op synthesizers kunnen doen aan onder andere Sheila E. En zelfs iemand als Quincy Jones. De laatste tijd maakt hij furore in de soundtrackwereld en heeft daarvoor ook diverse prijzen gewonnen. En dat doet u dan weer samen met Ralf Hildenbeutel. En die vinden we ook terug op deze verzamelaar. Evenals Oliver Lieb, The Closed Eye View, hoorde u aan het begin van deze X-rated Stevie BZ. Veel nieuw werk, maar natuurlijk altijd oog op het oude werk. Hier bij de Concertzender tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. En nog meer oud-gediende uit de chill-out, down-tempo, ambient, techno-wereld. Namelijk Dr. Motte en Gabriel Lamar. Zij samen vormen RCO. En dat staat voor Radical Dance Faction. Nieuw verschenen op Carpe Sonum Novum. Het album Radical Dance Faction, die heb ik net in het voorprogramma van Killing Joke gezien. Radical Chill Out, dat moet ik zeggen. En deze track heet Cut No Tree. En dat is samen met de stem van de in 2000 overleden techno-shamaan Terence McKenna. Cut No Tree, Radical Chill Out. Dit is

Nano World 5, zo heet deze track van Dub Tractor. En die vindt u op de verzamelaar Cottage Industries, volume 8. Een uitstekende reeks dubbel cd's die verschenen. Cottage Industries, ook enkele cd's. Die volumes zijn allemaal helemaal volgestampt met heerlijke IDM, ambient en techno en andere fijne klanken. Zoals deze van Dub Tractor. Nou, twee albums in een jaar van Yamaoka, die ongelooflijke actieve Japanner die de meest prachtige dingen maakt. Weer een nieuw album. Er was er laatst een verschenen op Databloom en er is er nu een verschenen op Carpe Sonum. Jawel, Frozen Stream. Dit is Yamaoka in het prachtige Three Stairs. We zijn blij met je, Yamaoka.

Cy Matthews. Zo noemen vrienden hem en zo maakt hij onder die naam ook muziek. En het is gewoon Simon Matthews. Zijn nieuwste album heet Decoding Signals. Met een soort, ja, soort IDM ambient achtergeluid wat heel erg doet denken aan jaren 90. En dat vind ik helemaal niet erg persoonlijk. Op het nieuwe label Fantasy Enhancing. Die hebben inmiddels al heel erg fijne releases uitgebracht. Cy Matthews hier bij X-Rated op de Concertzender. Uw eigen zomergast van de lage landen, zullen we maar zeggen. Fijn dat u erbij bent. Nieuw werk nu van Pragma. En Pragma moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk, is Maurizio Martinucci van Clock DVA. Ook wel Taz genoemd. Zijn nieuwste single heet Emna. En die gaat u nu beluisteren. Dit is Pragma met Emna.

Velodrome met Glasfabriek, die wordt weer opnieuw uitgebracht en dat is geheel terecht. En als u denkt van, goh, wat lijkt de kerel veel op die zanger van Liaison Dangereuse, wel nu, dat klopt, het is Krishna Guano van Liaison Dangereuse, die deze werkelijk fantastische single maakte onder de naam Velodrome, samen met Jordi Goober op elektronica. En elektronica werd ook door Krishna zelf gedaan. Glasfabriek staat op de 12-inch O Velodrome, origineel verschenen in 1988 en wordt nu op Dark Entries op het label Dark Entries in september opnieuw uitgebracht. En wat sowieso helemaal nieuw is, nu verschenen op het fabuleuze Data Bloom Records, is het album van Motion Field. We hebben het over Petter Friberg uit Zweden. Always There is het album en dat is verdeeld in diverse delen. U hoort nu deel 1 van Always There, Motion Field. MUZIEK

0: Autumn of Communion. Het nieuwe album, ja, het gaat maar door met die jongens. Zosimus Alchemista, zo heet het nieuwste Autumn of Communion album. En ze bestaan uit Lee Norris en Michael Gainford. En de laatste ook wel Mick Chillage genoemd. Keys of Mercy hoorde u van dat nieuwe album dus. Met de grappige titel Zosimus Alchemista.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond, waar het inmiddels helemaal donker is geworden. De honden hebben het hoogste woord. Daar kunnen we best bovenuit komen met de klanken van Chuck uit 1984. Chuck die wist zich in die tijd vergezeld van de heren van Cabaret Voltaire. Dit is ook opgenomen in de Western Works Studio. Ik heb het over de briljante single Out of the Flesh. Die verscheen in 1984 op Double Vision Records. Dit is Out of the Flesh. Dit is X-rated met Chuck.

спасение, как и все остальные существа.

werkelijk bloedstollend dit. Moeilijk uit te spreken allemaal voor iemand die de presentatie van een radioprogramma doet. Of je moet het een en ander gaan zitten vertalen. De bandnaam die komt op de vertaling uit op Katapigon. En dat was ook de band die je hoorde. En ze deden dat in samenwerking met de helden van Noises of Russia. Overigens is op dat album meer te horen van met de samenwerking van Noises of Russia. Verschenen op een Russisch label. En het is werkelijk een schitterend boekwerk wat nogal uitgebreid en lang is met heel veel pagina's. Het ziet er allemaal schitterend uit en er zijn er slechts 50 van gemaakt en ik zag net op hun Bandcamp dat er nog 6 over zijn. Grijp uw kans, want dit is werkelijk geweldig. Echt een heel mooi album. Beetje laat ontdekt, want hij is in 2018 al verschenen. Maar dat mag de pret niet drukken. Katapigon hoorde u dus met in samenwerking met Noises of Russia. Het is allemaal een track van de nieuwe Electric Sewer Age. Oftewel Danny Hyde van Coil. This was a tough grind through addictions to try and find inner peace. Al dus Danny Hyde. Deze track is in samenwerking gemaakt met niemand minder dan Danger Mouse en Gnarls Barkley. Jawel, geloof het of niet. Who's gonna save my soul? Electric Sewer Age.

Hang on the Line, hoorde de stem van Ruth Collins. En zij maakte wel deel uit destijds van de superband rond James Plotkin. Hij is tegenwoordig begenadigd master van allerlei platen en cd's. En zat destijds in OLD, oftewel ook nog de Old Lady Drivers. Verder Mick Harris van Napalm Death en natuurlijk tegenwoordig Scorn, Fred en nog andere namen. En Frans Streichler van de Young Gods. Zij vieren maakte het album The Joy of Disease. En dat hoort u hier bij X-Rated op de Concertcenter. Waar ik werkelijk met kippenvel zit. Want ik zei, nou laten we zeggen 10 minuten, een kwartiertje geleden, dat er nog 6 exemplaren over waren van het album van Katapigon. Wat u in Rusland kon krijgen. En in binnen 10 minuten waren alle 6 verkocht. En dat moet allemaal X-rated luisteraars zijn. Het is ongelooflijk. Ik vind dit werkelijk fantastisch. Nou, laten we dat met meer albums doen. Zoals het nieuwe album van Visions. Dat verscheen onlangs. En Visions, dat is het geesteskind van Frederik Arbour. En hij is de labelbaas van Cyclic Law. Die heeft onlangs een heleboel albums op de markt gebracht. Het label dan. En Visions is eigenlijk een van de weinigen. Of niet, nee, niet een van de weinigen. Maar eigenlijk een album wat er best heel erg bovenuit steekt. Nu al in de eindlijst. En de volgende die hierna komt, van Euje Roem, die komt ook in de eindlijst. Dat weet ik nu al. Dat kan niet anders. Visions. Ik krijg er kippenvel van. Het nieuwe album heet Temples. En daarvan hoort u nu Lamentation.

halt dagegen.

0: Alles weer of een uitstekend album uit 2007. De hoogste tijd om weer eens een goede Neubauten hier bij X-Rated de revue te laten passeren. Hiervoor kon u luisteren naar Uje Roem. Without Blood, the Sun Darkens. Alleen de titel al. Het is een werkstuk van een uur lang. En ik wilde eigenlijk hem eerder wegdraaien. Want ik heb er toch bijna een kwartier van gedraaid. En ik had nog een andere track in gedachten. Maar ik kon het niet. Het spijt me. Ik kon het niet. Misschien vindt u dat ook allemaal helemaal niet erg. Ik in ieder geval niet. Want och, wat een eenzaamheid. Wat desolatie. Wat een triestheid gaat eruit van die track. Eigenlijk verandert het hele uur ook niet zo heel veel. Het blijft hetzelfde timbre houden. Dezelfde desolatie van A tot Z. Nieuw verschenen op Cyclic Law. Uje Roem. Ik heb wel besloten om over een week of twee of zo volledig in X-Ray te laten horen. En dan hoef ik niks weg te draaien. Nu heb ik het uiteindelijk toch gedaan. Maar goed, anyway. Er is een derde uur. En dat is natuurlijk X-Ray. Zometeen met een Specie Sinti editie rond Wolfram der Spura. U hoort twee tracks van het album Meditation, wat in 2005 verscheen via Mannequin Records. En daarna de titeltrack van het album Orphan Waves. En dat verscheen in 2006 via het Fax label van Piet Nemlock. Dat zometeen, Specie, tot aan het duistere uur van middernacht. En daarna mag u gaan slapen. Om morgen weer fris en fruitig aan de nieuwe werkweek te beginnen. En het wordt een mooie week. Langzaamaan wordt het weer zomer. Volgende week is het hier weer lekker bloedheet in de studio. Maar dan is er in ieder geval wel weer ook een nieuwe episode van X-Rated te beleven op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u er allemaal bij was vanavond. En gekozen heeft voor radio die ertoe doet. Dat doet goed en dank voor alle reacties ook. De playlist staat volledig op de site van de concertzender. Maar u weet het, u kunt als u ververst steeds de playlist blijven volgen. Voor nu, heb een hele mooie week. En wat mij betreft tot volgende week. Volgende week geven we trouwens kaartjes weg voor Synthese Festival in Utrecht. Maar daarover volgende week meer. Voor nu, blijf bij X-Ray. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

X-rated.

Zo, dat is een zomerse binnenkomer. Maar ja, het is dan ook al wekenlang zomer. Dus dat mag wel een keer. We hebben het over Carl Craig. En Carl Craig maakte deze track in 1990. En vreemd genoeg werd die track nooit eerder uitgegeven dan 2001. Wat vanaf 1990 gebeurde was dat er allerlei remixen uitkwamen van de track The Climax. En in 2001 werd eindelijk het origineel uitgegeven. The Climax van Carl Craig. Natuurlijk een ongelofelijke Detroit techno house held van weleer. Alhoewel weleer, ik bedoel, hij was toen heel groot. Nog steeds is hij een van de grootste. Carl Craig. U luistert naar X-Rated. Dit is X-Rated tot 11 uur. En daarna nog mooier moois in X-Ray tot middernacht. En zometeen hoort u alles hoe u eventueel kaarten kunt winnen voor Blaine L. Reininger en Giorgio Valentino in Paradiso in Amsterdam. Daarover straks meer. Maar eerst gaan we eens even terug naar twee echte helden uit de electro, techno, EBM, Wave. We hebben het over Meat Beat Manifesto en DHS. Oftewel Meat Beat Manifesto met Dimensional Holophonic Sound. Die hebben weer een nieuwe single en het klinkt alsof het 20 jaar geleden is opgenomen. Dat geeft niet, misschien is het dat ook wel en misschien is het hartstikke nieuw. Het is in ieder geval hartstikke lekker. Ben Stokes is DHS en natuurlijk Meat Beat Manifesto, dat spreekt ook voor zich. Jack Danger, dit is Pandemic van de nieuwe 12-inch Man from Mantis. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

DJ Mel G. En deze dame maakt heel veel lekkere electro, waar de geest van Kraftwerk nog steeds flink doorheen waait. Is dat erg? Wel nee. Kraftwerk bewijst hiermee gewoon eigenlijk dat het, ja, hoe zeg je dat, het is, Kraftwerk is en zal altijd aanwezig zijn in de elektronica. Die heeft zijn dienst wel bewezen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met DJ Mel G. En u hoorde Greatest Desire. En dat in de 2AM Hope Mix. Het komt op het album Issues en dat verschijnt 20 juli. Eén dag eerder, op 19 juli, dan verschijnen Blaine L. Reininger en zijn goede vriend Giorgio Valentino op het podium van Paradiso in Amsterdam. In de bovenzaal, dus de kleine zaal. En u kunt hiervoor kaarten winnen. Blaine L. Reininger, die behoeft misschien bij de luisteraar van X-Rated verder geen nadere intro. Want ja, natuurlijk, Tuxedo Moon, waar die uitkomt en waar die nog steeds in zit, die is heel veel gedraaid in X-Rated. En zijn goede vriend Giorgio Valentino, die assisteert Blaine L. Reininger tegenwoordig bij de liveconcerten. En Reininger geeft dus dat concert op 19 juli aanstaande in Paradiso Amsterdam. 2x2 kaarten geven mij weg vanavond. Het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Als u kans wil maken op 2 kaarten. Dus u kunt iemand meenemen. Hondje, poesje, neefje, nichtje, vriendje, vriendinnetje, broertje, zusje, vader of moeder. Het maakt allemaal niet uit. Neem mee, wie u mee wil nemen naar Blaine L. Reininger. 19 juli dus, woensdag 19 juli in Paradiso Amsterdam. De mailbox, die gaat open. bob.ruusje@concertzender.nl. En we laten natuurlijk nu de muziek spreken. Het nieuwste album van Blaine L. Reininger heet Ocean Planet. Een prachtig album met veel ingetogen tracks, maar ook wat experimentele elektronica. Eerst een hele mooie gezongen track van Blaine L. Reininger. Van het nieuwe album Ocean Planet is dit Shelly Hellas.

Prachtwerk van Blaine L. Reininger uit 1986. En toen maakte hij deze 12-inch die Greetings One heet op het Italiaanse Materiali Sonori. En u hoorde Japanese Dream van Blaine L. Reininger. 1986 dus. Laten we het hopen dat hij dat dus ook gaat doen. Op het concert 19 juli aanstaande, dus volgende maand woensdag 19 juli in Paradiso in Amsterdam. U kunt nog steeds mailen naar bob.ruusje@concertcenter.nl. De mailbox staat nog 17 minuten open. En wij gaan nog even naar het nieuwe album van Blaine L. Reininger, Ocean Planet. Daar staat ook gewoon heerlijke experimentele muziek op, zoals de track Iris.

Erg fijn, dat nieuwe album van Michel Banabila. Tightrope heet dat nieuwe album. En u hoorde de titeltrack Tightrope, dus van Michel Banabila. Verscheen op zijn eigen label Taboe. Ook nieuw is een album van The Cry. En The Cry, dat is een band geformeerd rond Christine Ott. En die speelt natuurlijk behalve onder Machteno prachtige andere instrumenten samen met andere instrumentalisten. U hoort van het album The Cry van The Cry nu de track Evergreen.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. U hoorde The Cry met Evergreen voor het einde van het vorige uur. En in dit uur, dat beginnen we met de in 1991 verschenen track van Doubting Thomas. Waarom? Omdat het Vaderdag is. Father Don't Cry. En dat staat op het album The Infidel. Op Wax Tracks verschenen in 1991. Dus dit is Doubting Thomas. Father Don't Cry.

En we bleven nog een keer in Duitsland bij het Berlijnse duo Cirk, als in C-Y-R-K. U hoorde Hydronitrate, moet ik natuurlijk zeggen. Hydronitrate. En dat staat op de Woof EP. En die is ook nog niet verschenen. Dat gaat pas op 30 juni aanstaande gebeuren. Wat inmiddels wel is verschenen is een geweldige 12-inch op het Sound and Bound Recordings label. En daar staan een aantal artiesten op die al ruim bij Space Exposure, mijn collega Roel Jansen, vorige week aan de beurt is geweest samen met een interview en met de initiatiefnemer Phantom. En behalve Phantom staat er nog veel meer moois op die 12-inch als Bastiaan Benjamin, Nerds with Acid, Grens en deze Oosterse Lach. Een geweldige track op deze 12-inch die gewoon White_001 heet. Dus White 001. Dit is Oosterse Lach met deugdzaamheid.

heerlijk zeg. Werkelijk, Parabola, een hele fijne track. Na al dat zomerse klanken, nu toch wat herfstiger klanken van Parabola uit Polen. Parabola, en u hoorde Digme, en dat staat op het nog te verschijnen album, namelijk op 15 juni aanstaande. Pure Holistic Evil. En wat inmiddels wel verschenen is, is de nieuwste van Martin Stürzer. Jawel, ik heb hem onlangs nog live gezien op het E-Live Festival in Eindhoven. En dat was magistraal. Hoe klonk het ongeveer? Wel nu, een beetje als zijn nieuwste album. Dus dan heeft u wellicht een klein beetje een idee. We hebben het over het album Cosmic Echo. Dat is alleen digitaal verschenen, dus niet fysiek op Sinfera. Dit is Martin Stürzer en het prachtige Comet Tales. We gaan het wat rustiger aan doen met de synths van Martin Stürzer.

0: In het kader van het is toch veel te warm om je druk te maken. Gewoon lekker de volle 16,5 minuut van Craven Falls track Hurrock Stains gedraaid. Die was nog niet te horen geweest en dat was schandalig. Daarom hebben we dat even goed ingehaald. Craven Falls doet het weer met het tweede album Standards. De vorige Erratics and Unconformities was bij mij al de nummer 1. Ik weet niet of het een nummer 1 wordt dit jaar, maar hij komt wel hoog, heel hoog in de eindlijst. Standards is het album, Leaf is het label. Prachtig werk van Craven Falls.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond. Inmiddels de zon gaat onder en kunnen we de duisternis induiken met X-rated tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-ray tot 12 uur vannacht. We gaan terug naar 1982. Een singeltje, het enige singeltje wat verkrijgbaar is van de band Another. Dat verscheen in 1982 op het Rotterdamse label Backstreet Backlash. En daar zitten leden in van onder andere bands Mew en Suspect. Another met Paris Tribe uit 1982.

Wat een heerlijke, diepe, zompige techno. Van Purgate. En Purgate is het geesteskind van Frédéric Arbour. En hij is de kracht achter Cyclic Law Records. En met Cyclic Law heeft hij ook een sublabel uitgebracht. En dat is Aesthetical. En nu heeft hij ook zijn eigen album daarop uitgebracht. Purgate met Transcend. U hoorde de heerlijke track Solar Flare hierbij X-rated op de concertzender. Waar ik het al zei, we hebben de keuze van drie verschillende vrienden hier in de studio. Goede vrienden van mij die alle drie een plaat mee hebben gebracht waarvan zij vinden dat het helemaal in X-rated thuis hoort. Of het nou een ritmische plaat is of een elektronische avant-garde of dark ambient. Het maakt allemaal niet uit als het maar in X-rated past. Wel nu, dat is weer gelukt. We beginnen met de bijdrage van Lex Post. Hij heeft een track meegenomen van Steve Moore. Zijn nieuwe album heet Eye of Horus. Steve Moore heeft een plek gevonden bij Lies Records. En Steve Moore is ook een van de krachten achter Zombie. Overigens een duo wat ook zeer de moeite waard is. De bijdrage van Lex Post, Steve Moore met The Blue Stone.

Alan Vega, wat een held. Natuurlijk vroeger van Suicide samen met Martin Rev. Dit album is weer een, ja, ik wou zeggen bij elkaar geraapt zootje, maar dat is het niet. Het zijn gewoon tracks die gevonden zijn op planken en in kluizen en dergelijke. En zoals al eerder een album uit is gegeven met dat soort tracks erop, is er nu Insurrection verschenen. Daarop stond Crash, wat u hoorde, van Alan Vega. En ik heb het album van A tot Z geluisterd en ik kan u verzekeren dat het klinkt gewoon als een volwaardig album en geen bijeengeraapt zootje dus. En we zijn toe aan track 2 van goede vrienden die hier aanwezig zijn in de studio. En dit keer is aan de beurt Sietz Tjarda. Sietz Tjarda die heeft meegenomen een verzamelaar, of het, ja, soort van verzamelaar onder de titel M.E. Of het is de artiest M.E. Het is in ieder geval afkomstig van het album Sounds from the Northern Hemisphere. Fonkelnieuw verschenen op het label Apnea. Je hoort de track 14A. Dit is M.E., de keuze van Sietz Tjarda.

Het nieuwe album van Clock DVA. En die blijven ook maar doorgaan. Heerlijk, zoals het hoort. Clock DVA bestaande natuurlijk nog steeds uit Eddie Newton. En bijgestaan door Tez, oftewel Maurizio Martinucci. Clock DVA's nieuwe album heet EXT Volume 1. En u hoorde Thinking Mirrors. Volume 1 betekent inderdaad Volume 1. Dus er komt nog meer aan. Verschenen via Armcom Europe en het Italiaanse Rizosfera. Het aanschaf waard, ook al is hij niet bepaald goedkoop. En dat is voornamelijk te wijten aan de krankzinnige portokosten die je moet betalen. Tot aan 10 uur is dit het nieuwe werk van Field Lines Cartographer. En die heeft een nieuw album Portable Reality Generator laten uitbrengen via het label DIN uit Engeland van het label van Ian Body. Field Lines Cartographer is dit met Fog Warning.

0: X-rated. Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois tot aan middernacht in X-ray. U houdt nog één plaat te goed van een goede vriend die hier in de studio is, maar daarover straks meer. Eerst gaan we terug naar 1981 en toch eigenlijk ook weer niet het heden. Vanwege een uitgave op het Duitse Bureau B-label van Sprung aus den Wolken. In 1981 brachten ze al een cassette uit en in hetzelfde jaar, 81, brachten ze ook hun eerste album uit, gewoon onder de titel Sprung aus den Wolken. Dat album is nu opnieuw uitgebracht onder de titel Sprung aus den Wolken 1981 West-Berlin. Sprung aus den Wolken maakte deel uit van de geniale dilettanten, waaronder ook Mechaniek, Destructief Commando en de einstürzende Neubauten deel van uitmaakten. Hier is Sprung aus den Wolken met Sjoer die Gloed. En dat was een track die oorspronkelijk alleen op de eerste cassette stond.
1: Wir nähren den Hass. Wir schüren.

Monopoly. Het nieuwste album van Monopoly heet Test Lab. En zijn testlaboratorium staat in Worm in Rotterdam. Inderdaad, een Rotterdams project. Monopoly is het project van Dennis Verschoor. De plaat is geproduceerd door Wim Dekker. Vroeger nog van de Minipops. En tegenwoordig de eigenaar van Blowpipe Records, waar dit album ook op uitkwam. En mede geproduceerd door Lucas Simonis. En dat is tevens ook een programmamaker hier bij de Concertzender. Jazeker. En dat staat, de studio staat dus desgezegd in Worm in Rotterdam. U hoorde Monopoly met Spitsuur. Louter en alleen gemaakt op de natuurlijk hele volledige analoge synthesizers en geen sequencer in zicht. Mooi is dat. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En er was de afgelopen weken nogal wat te doen rondom de toespraak van het kleine meisje Greta Thunberg. De een is het volmondig met haar eens en noemt het de belangrijkste vrouw van de afgelopen 10 jaar. De ander kan het meisje niet luchten of zien. Maar in ieder geval, ze heeft wel de tongen losgemaakt. En wat ze sowieso ook heeft losgemaakt, zijn een aantal muzikanten die met haar toespraak aan de haal zijn gegaan. Zo was er een briljante versie, een soort death metal versie, met stukken uit haar toespraak. En zo is er ook iemand geweest die had dacht van, haar stem lijkt eigenlijk een beetje op die van Anne Clark. Nou, dat is omgezet in muziek. Er zijn 2 tracks vanuit. En ja, eentje is How Dare You. Die is wat korter en die is gemaakt door iemand anders. Maar de meest bekende inmiddels is gemaakt door Tala 2XLC. En Tala 2XLC is eigenlijk de producer, een muzikant en DJ die beroemd is geworden door het label Technodrome International. En een van de oprichters van de discotheek Dorian Gray in Frankfurt. Hij ging aan de haal met medewerking van Anne Clark en medewerking van David Harrow, die natuurlijk de muziek schreef. De track Our Darkness, dat is nu omgebouwd naar Right Here, Right Now, met als ondertitel Sleeper in Climatropolis. Jawel, dit is Greta Thunberg in de uitvoering van Tala 2XLC. Right here, right now, Sleeper in Climatropolis.

Ja hoor, dat album wordt ook steeds beter en beter en beter. Triumvirate heet het album van Carter Tutti Void. Nu wordt het T3.6 van Carter Tutti Void hier bij X-Rated. Waar het nu de hoogste tijd is voor wederom een track. Oh, ik draai mezelf dicht. Wederom een track van het album van Vanessa Wagner. Daar staan een aantal versies op van haar album Inland. En het album heet dan ook Inland Versions. 2 weken terug hoorde u een geweldige versie van Gaas, Wolfgang Voigt. En er staan nog veel meer moois op, zoals Suzanne Siani en Nadia Struijweg. Maar vandaag gaan we naar de Flood is Love Delay remake. Van de track The Heart Asks Pleasure First. Origineel gecomponeerd door Michael Nyman. U begrijpt het al, dat is minimal. Ja, hoe minimaler, hoe beter. Het klinkt alsof de cd blijft hangen en dat vind ik juist het mooie eraan. We draaien hem van vinyl, dus dat is niet zo. Ik vind het werkelijk een geweldige track samen met de Gaas versie. Het hoogtepunt van deze LP. Vanessa Wagner, Vladislav Delay, The Heart Asks Pleasure First.

Ja, dat is mooi, hè? Heerlijk. Winged Victory for the Sullen. Het nieuwe album gaat uitkomen. Dat gaat heten The Undivided Five. Vreemd genoeg op het danslabel Ninja Tune. Dat geeft niet. Het is op zich een uitstekend label. Het is alleen een beetje verbazingwekkend dat het daarop wordt uitgebracht. Maar dat is helemaal niet erg. The Rhythm of a Dividing Pair hoort u van A Winged Victory for the Sullen. En we blijven even in dezelfde sferen met Michael Bagg. Hij was vroeger van Human Greed. Tegenwoordig onder zijn eigen naam Michael Bagg maakt hij de meest schitterende ambient. Dit is van het album Sonambulo. Sonambulo theme, Michael Bagg.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Ik hoop dat u er lekker warm bij zit op deze koudste 6 oktober ooit. En dat de kelk goed gevuld is, want we gaan weer mooi veel moois draaien het komende uur. Maar allereerst terug naar 1985. Het album van Ben Gesserit, het album heet A High, Happy, Perverse and Cynical Cry of Joy. Jawel, Alain Neffe en Nadine Ball vormden Ben Gesserit. U hoort nu Enfant des Rues van het voornoemde album. Verschenen via Insane Music. Bekend van de serie op cassette Insane Music for Insane People. Hier is Ben Gesserit.

Oef, dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik weet niet hoe vaak ik al gezegd heb dit jaar dat dit in de eindlijst komt. Ja, dat is overtreft eigenlijk de 25 maal ruime mate, want deze moet er ook weer in. Dat wordt druk het einde van het jaar wegstrepen. Of er een top 100 van maken, weet ik veel. Dust Bug hoorde u met het geweldige nieuwe album Unfield and Stray. Dat gaat volgende week uitkomen op het meest baanbrekende label wat we momenteel hebben uit Belgeland. Consoling Sounds. Hoorde de track Therefore King Alfonso Moved. Dust Bug is het project van Karel Tant. Uit België dus, Dust Bug. Wat een prachtig album. Ik vond het album zo mooi dat ik het heb opgenomen voor de X-Ray van volgende week. Twee andere tracks die op dit album staan, die hoort u dan integraal. Dit was de derde track dus van Dust Bug. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu wederom een nieuwe verzamelaar uit de stal van Deutsch Nepal. Oftewel Lina Baby Doll. De verzamelaar heet Homo Strepit. Strepitus. En daar staan illustere namen op als Raison d'être, Reuthoff, Brighter Death, Now, Mordhound, Collapse en deze van trepaneringsritualen. By man comes death. Dan weet u het wel. Dit is trepaneringsritualen.

Lekker hoor, die nieuwe van Kreitler. Heel erg fijn. Het nieuwe album heet Flood. En u hoorde het daarvan Yuri Dyke, Kreitler, hier bij X-Rated op de Concertzender. En dan hebben we het inderdaad over het label Bureau B. Vorige week deed ik al het samengaan van twee albums van dat label. Dat doen we deze keer nog een keer. Want ook het album van Otto ligt nog te wachten. Over de Top Orchestra, oftewel OTTO. Dit is Feuerspuken. Als hij het doet. Hij doet het.

Inner Space Odyssey. Mijn hemel, wat geweldig. De nieuwste single van Anthony Roadhair. Jawel, en die staat op de 12-inch PSI 49 Net 104. Zo heet die. Ja, tenminste, dat is het bestelnummer. En het andere, die titel is die ook gepubliceerd. Heerlijk werk van Anthony Roadhair hier bij X-Rated op de Concertzender. En inderdaad, het is zo laat. Ik had het al aangekondigd, dames en heren, jongens en meisjes. Maar we gaan kaarten weggeven voor het geweldige gebeuren wat staat in de planning of aanstaande donderdag 26 september in de OT301. We hebben het over Cold Wave, we hebben het over Electro, noemen we het toch over Anthony Roadhair hebben. We hebben het over Acid, kortom een hele fijne avond die daar wordt gehouden. Acte de présence zal worden gegeven door Twins. En Twins is Matt Weiner. En Twins betekent niet gewoon maar Twins, maar gewoon That Which Is Not Said. Het is Matt Weiner inderdaad uit Amerika die speciaal overkomt voor een aantal optredens in Nederland. Maar we geven hem maar voor één kaartjes weg vanavond. En dat is dus voor de OT 301 aanstaande donderdag, dus 26 september. Er zal ook worden opgetreden door Garçon Taub. En dat is natuurlijk Stijn Dissen al sinds een hele lange tijd. De eerste plaat die hij uitbracht was nog een soort split met Lego Welt. En zijn laatste de Keyclop EP en die komt straks nog voorbij. Er zal ook nog worden opgetreden door de Midnight Tantrum uit Amsterdam. En voor, tussen en na de optredens worden de DJ's Vergaarbak en Hunter Complex, oftewel Lars Meijer, aan het werk gezet. En drie, vooral de laatste, die kennen we natuurlijk omdat die vaker voorbij komt in X-Rated als Hunter Complex. Een en ander wordt georganiseerd door het label van Stijn, en dat is narrow-minded. U weet het. Het is heel simpel. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl om één van de twee kaarten te winnen die wij vanavond weggeven. Ik geef dus twee kaarten weg. Als u mailt naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Twins. Zo simpel zijn dingen soms. De mailbox gaat nu open en we laten de muziek spreken. Want daar gaat het tenslotte om. Het album van Twins is nog niet uit, maar hier zit hij alvast in de speler. Dus ga genieten van Slow Decline. Nogmaals, de mailbox is open, dus mail maar.

Kick Klop van de Kick Klop EP. U hoorde Garçon Taupe en ook Garçon Taupe zal optreden op aanstaande donderdag, de 26e september in OT 301. Waar dus onder andere ook zal worden opgetreden door Twins. Daarom andermaal nog één track van dat nieuwe album, wat nog lang niet uit is, maar hier al wel in de speler zit. Dit is New Cold Dream 2 en dat komt van het album New Cold Dream, dus met een C. Dus niet afgekeken van de Simple Minds, nee. Twins. En u kunt nog mailen bob.ruusje@concertcenter.nl. Tot aan 10 uur. Om 10:30 maak ik bekend wie de gelukkigen zijn.

as ice. Cold as ice. Geweldige stem van Alan Vega. En de muziek van Martin Rev. En zij vormde natuurlijk Suicide. Maar waarom in vredesnaam Suicide? Wel nu, deze week overleed Rick Ocasek. En daar wil ik toch even bij stilstaan. Dat is natuurlijk de zanger van The Cars. Maar hij was ook een begenadigd producer. Hij heeft ontzettend veel beroemde bands geproduceerd. Maar een van de meest bijzondere producties van hem vind ik toch het tweede album van Suicide. En dat is het album Suicide met als subtitel Alan Vega, die overigens ook al niet meer onder ons is, en Martin Rev. U hoorde Touch Me. En dat kwam destijds uit op Z Records. X-rated op de concertzender nog steeds in tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Maar nu eerst nog nieuw werk van Ricardo Donoso. Wat een fantastisch nieuw album. Recalibrate. Dat is natuurlijk de opvolger van Calibrate. Het verschijnt via Den of Valley, maar ren nog niet naar de winkel, want hij is nog niet uit. Vacuum Chamber is dit. De nieuwste Ricardo Donoso.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna meer moois in X-ray. Met bakken komt het hier naar beneden. Dus ja, die honden, laat die maar een keer binnen. En blijf vooral zelf ook binnen. En vult u zelf een goede kelk. De kaarsen mogen aan, want inmiddels is het lekker donker. De herfst komt eraan. En de klanken ook, zoals die van Constructivits. Glenna Skull is het album. En dat gaat opnieuw uitgebracht worden via Dark Entries. En dat is goed nieuws. Constructivits was het, of is eigenlijk nog steeds, het project van Glenn Michael Wallace. En hij heeft ook nog meegespeeld met White House bijvoorbeeld. Maar zo klinkt het niet. Dit is bijvoorbeeld een productie die gedaan is door Chris Carter van Throwing Gristle. En natuurlijk als Chris en Cozy en Carter Tutti. Constructivits, dit is Carlou van dat voorgenoemde album.

0: En dat waren slechts de eerste 10 minuten van dit waanzinnige werkstuk Bitter Oogst. Dit is het nieuwe album van Monic, oftewel Thibaut Meresson-Keppens. Dit gaat uitgebracht worden op Consoling Sounds. Ik zei het al, er komen een drietal geweldige albums aan op dit Belgische label. Monic is eveneens Belgisch natuurlijk en u hoorde een gedeelte uit Bitter Oogst van het gelijknamige album. Geweldig werk, dat moet gezegd worden. En ook geweldig werk wat een heruitgebracht wordt, eindelijk. En daar zijn we in een, wat dat betreft, in het leven in een prachtig tijdperk. Want inderdaad, er wordt een nieuw werk uitgebracht, of oud werk uitgebracht, opnieuw uitgebracht, van Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire bracht in 1980 de cassette 1974 en 1976 uit op het label Industrial Records. Die vindt nu zowel op CD als op LP, nee, op LP is dit, een mooie re-release. Eindelijk weer verkrijgbaar via The Grey Area en Mute Records. Dit is Cabaret Voltaire van dat voornoemde 1974-1976 album Aura Seal. Cabaret Voltaire.
1: Oh, Rusty.

Night hier bij X-Rated op de concertzender. En iets te vroeg, maar natuurlijk hebben we nog de prijswinnaars voor Twins, Garçon Taupe en nog veel meer fraais aanstaande donderdag in de OT301 in Amsterdam. De gelukkigen zijn Ruud van der Kamp en Patricia van den Horst. Ruud van den Kamp en Patricia van den Horst. Gefeliciteerd namens de OT301, namens Narrow Minded, namens X-Rated en namens de concertzender. En ik moet niet te dicht met de koptelefoon bij de microfoon komen, want dan gaat het rondzingen. Goed, genoeg dus. Nu hierover en terug naar de duistere klanken van Nera Terre, Becoming the Nightmare. Juist, Becoming the Nightmare. En dat is een track van Nera Terre. En die is opgenomen in samenwerking met New Risen Throne en Treha Sectori. Luister en huiver naar Nera Terre. En dat allemaal van het nieuwste album The Substance of Perception.

0: En dat is een oude X-rated klassieker. Was alweer 4 jaar geleden dat hij voorbij kwam. Dus het mocht wel weer eens. Prachtig werk van In Goan Ring. En inderdaad, die herfst die is begonnen. Helemaal volledig. Het gaat ons overnemen. De zomer is voorbij. En dan komt er ook nog een ijskoude winter. Denken we dan maar. Maar in ieder geval, de klanken die voor In Goan Ring hoorden, die sluiten daar goed bij aan. We hoorden een gedeelte uit de nieuwste van Trepaneringsritualen. En dat is het project van Thomas Ekelund. En Thomas Ekelund bracht zijn nieuwe album uit via Cold Spring Records. Het album heet Algier, Eller Algier I Merkstaven. En u hoorde daar een gedeelte van. En het zijn 2 lange rituelen. Je kan niet meer van stukken spreken. En dat is vrij opmerkelijk aangezien trepaneringsritualen over het algemeen korte, hevige en vooral heftige tracks uitbrengt. Maar dit is 1 lang groot ritueel. Geweldig. Binnenkort meer. Of in ieder geval een gedeelte uit het 2e ritueel. Zometeen het 3e uur X-rated onder de noemer X-Ray. En we hebben weer eens een label special. En dat is een special rond het label Neo Tantra. U hoort 4 tracks van het album Outpost van Mind Over Midi. Daarna hoort u de tracks Cosmonaut 1 en 2 van Ik Joyce. En dat staat op het gelijknamige album Cosmonaut. Daarna Autumn of Communion met de track Ayurveda. En dat staat op het album Folk Etymology. Etymology moet ik zeggen. En dan eindigend met Darren McClure en het album On Opposites. En daarvan hoort u de track Reflecting. Zometeen dus de Neo Tantra label special in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated en voor de reacties die ik mocht ontvangen. Volgende week ijsweder, herfst, storm, etc. Dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals, dank voor het luisteren. Blijf bij de concertzender, want er is nog heel veel meer moois te halen in dit station of bij dit station. Volgende week dus meer X-Rated. Nu ruim aan voor X-Ray. Sleep is overrated. U weet het. Een uurtje later slapen. Maar slaapt u net zo goed. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated. X-rated.

Zo, de knetter, wat een track. Oei, oei, oei, oei, uit 1992 alweer. Aphex Twin met Didgeridoo. En wat mij betreft een van de beste Aphex Twin tracks die hij ooit gemaakt heeft. En daarom nu op de draaitafel. En dat is vreemd genoeg nog nooit gebeurd bij X-Rated. Ik heb het even nagekeken. Ja, misschien op Kink FM nog. Dat kan ik me eigenlijk niet meer herinneren. Maar hier op de concertzender is Aphex Twin Didgeridoo nog nooit de opener geweest. Verschenen dus in 1992 op RNS Records, Renaat en Sabine. En die zijn zo slim geweest om dat ding weer opnieuw uit te brengen. Namelijk nu binnenkort verkrijgbaar, of nu inderdaad al verkrijgbaar, een dubbel 12 inch met de originele versies erop. En ook een aantal tracks die nooit eerder, een aantal versies die nooit eerder verschenen zijn. Ook van de diverse tracks van deze 12 inch Didgeridoo. Goedenavond, dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. En tot 11 uur de mooiste klanken van toen en nu. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En het gebeurt ook niet vaak dat we beginnen of als track 2 en track 3 dezelfde artiest draaien. Nou, dat doen we nu wel. We hebben het namelijk over Luke Slater. Zometeen hoort u de nieuwste van zijn incarnatie Planetary Assault Systems. En hij is echter ook LB Dub Corp. En daar gaan we nu mee verder. LB Dub Corp met Only the Good Times. Hier is Luke Slater, LB Dub Corp. Dit is X-Rated.

En dat was dus de andere kant van Luke Slater. We begonnen met LB Dubcorp en dit was Planetary Assault Systems. Dus eveneens de heer Slater. Zijn nieuwste 12 inch is de opvolger uit de serie Deep Heat. We zijn aanbeland bij volume 5. Sidewinder hoorde u van Planetary Assault Systems. En schandelijk genoeg hebben we maar één track gedraaid van die nieuwste van Die Partij. U heeft toch ook gestemd afgelopen week op Die Partij? Nou, dan zien we hem hier terug met het nieuwe album C'est la vie Machinery. Dit is Süd-Nord-Vaart van Die Partij, bestaande uit Tom Dokampiel en Walter Daan.

David August uit Italië. En David maakt een nieuwe 12-inch die Workouts heet. En die gaat verschijnen op 14 juni aanstaande. David August hoorde u met Workout 1. En die 12-inch die is er dus nog niet, maar aanstonds dus. De 14e kunt u hem verwachten. Ik kende hem niet, David August. Nu wel. Heel fijn is dat. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij, ja, je gelooft het niet, alweer een nieuw album van Jeff Mills. Die poept ze uit waar je bij staat. En het nieuwe album, dat heet The Eyewitness. En eigenlijk is een paar weken geleden ook nog The Trip uitgekomen. Wel nu, Jeff Mills doet het wederom op een nieuw album. En op een werkelijk fantastische wijze. En namelijk heel eigenzinnig. En dit is best een ontregelende track eigenlijk. In The Traumatized World. Het album The Eyewitness gaat 5 juli aanstaande pas verschijnen via Axis Records. Hier is weer een nieuwe Jeff Mills. Let's go.

Come. And should come back. In should come back.

En dit soort tracks, hè, die op die nieuwe van Richie Culver staan. Oh, daar ga ik helemaal te gek op. Dit is er weer eentje. We draaiden al een keer een andere track op het, van het album Born Coast. En dat is inderdaad van Richie Culver. En hij heeft inderdaad artiesten... nou, eens eventjes kijken. Een 16-tal artiesten bereid gevonden om zijn tracks onder handen te nemen. En dat zijn allemaal artiesten die afkomstig uit de harsh electronics. De harsh electronic noise uit de... uit de echte noisehoek dus eigenlijk. En zo ook voor deze geldt dat voor Cavare. Cavare moet ik eigenlijk zeggen. U hoorde Inertia, Too Many I Didn't Take, Richie Culver. En we gaan het nu eventjes echt wat rustiger aan doen. Want het beukte behoorlijk de afgelopen paar tracks en een aantal zomerse tracks, terwijl morgen toch echt de herfst begint. 12 graden, de hele dag regen en een hele harde wind. Ja, zo hadden we de lente niet voorgesteld, dus dan moeten we de muziek maar even bij aanpassen. Zo hebben we het nieuwe album van Noche Oscura uit Polen. En het album dat heet Gardens. En dat ding komt ook voorlopig nog even niet uit. Namelijk pas op 25 juni. Maar hier is vast de track Eden. Schitterend werk van Noche Oscura.

0: En dat sloot wat mij betreft goed aan bij Noche Oscura. De schitterende klanken van Roberto Galati. Uit Italië, Galati met het album Cold as a February Sky. Dat verscheen nieuw via Glacial Movements. Die hoorden Through the White. Nou, ik zei dat morgen de herfst losbarst. Maar er kan ook nog wel een vleugje winter bovenop. Het wordt in ieder geval ellendig in Nederland.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur, iets te vroeg begonnen, maar niemand vindt dat erg, denk ik. En dan gaan we weer door tot 11 uur. En daarna houdt u daarbij ook even de honden in toom, alstublieft. Van 11 tot 12 hoort u ook nog een nieuwe X-ray. Met daarin Nathan Youngblood. Maar daarover straks nog meer. Eerst gaan we terug naar 1984. David Harrow. Hem kennen we onder andere van de maker van tracks waar Anne Clark heel erg bekend mee is geworden. Zoals Sleeper in Metropolis. En nog veel meer mooie deunen. En David Harrow is onder andere ook James Hardway. Hij is ook Tech Nova. En hij is ook David Harrow. Zichzelf dus. En hij bracht in 1984 een 12-inch uit. No Easy Targets. En die ligt nu op de draaitafel hier bij X-Rated.

prachtige, edoch vervreemdende klanken van Current 93. Invocations of Almost. En dat verscheen in 2019. U hoorde de delen 1 en 2 uit Invocations of Almost. Schitterende klanken en de fraaie stem natuurlijk van David Tibet. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Maar we zijn aanbeland bij Co, ook al zeg je Sun, en dat betekent Dream, oftewel Droom. We hebben het over de Rus Ivan Pavlov. En die heeft heel veel samengewerkt met onder andere Peter Christofferson als Soy Song. En timmert ook al geruime tijd aan de weg als solo-artiest. En Son die maakte in 2000 het EP'tje Love Uncut.

via het label Eskaton van Coil. En dat deed hij onder andere samen met Stephen Thrower. En die heeft weer meegewerkt met Coil ook. Je hoort Prayer for Russell. Hier is Sun. En volgende week heb ik een speciale X-ray met een uur lang Sun.

diep. Ja, inderdaad. Diepe reflecties. Deepest Reflections. Dat is het nieuwe album van Akamazot. Akamazot is sinds 1993 al het geesteskind van Herman Klapholt. En hij doet het weer hoor. Wat een schitterend album. We hebben het over Deepest Reflections inderdaad. En u hoorde Akamazot in Weeping Resonance hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nog eventjes verder de diepte induiken met het duo Anez. A-N-E-Z. Anez heeft een album op de markt gebracht onder de titel Plural. En een van de leden is Carina Dorien. En die heeft bijvoorbeeld weer met Ronnie Engman, oftewel RNG-MNN, die albums uitbrengt op Winterlight, meegedaan aan dit album. We hebben het over Anez dus. En dit is de Changing Theory hier bij X-Rated.

Music we make will keep us sane. Nou, dat is heel mooi om te horen bij House of Cozy Cushions. We hebben het over Richard Bolhuis en Carol Ann McGowan. En u hoorde een prachttrack van House of Cozy Cushions uit 2017.

daarvoor hoorde u Enes met The Changing Theory op het album Plural. En dat verscheen via het label 1798. Ja, dat kan ook als labelnaam. We zijn helaas aangekomen aan het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar geen nood, er is nog een prachtig mooi derde uur met X-Ray tot 12 uur zometeen. U hoort de Sinti-klanken van Nathan Youngblood. U hoort een aantal tracks, of 6 maar liefst, van het album Asunder. En dat verscheen via het label van Steve Roach, steveroach.com. En dan kun je wellicht een beetje bedenken wat je kan verwachten, alhoewel Nathan Youngblood het allemaal wat donkerder en duisterder maakt dan Steve Roach. Dus het wordt lekker donker zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. IJsweder, herfstellende, winterellende. Dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Waarschijnlijk liggen de rails weer vol met blaadjes die voortijdig gaan vallen met alle herfstperikelen die we de komende week kunnen verwachten. Of misschien ligt er wel sneeuw. Je weet het allemaal niet meer tegenwoordig in dit koude kikkerlandje Nederland. Waar is de global warming als je hem nodig hebt? En aangezien dit een gevoelig onderwerp is, en dit was een grapje, dames en heren. Dank u hartelijk nogmaals voor het luisteren naar deze X-Rated. En inderdaad, volgende week is er weer een nieuwe. Zometeen X-Ray, daarna nog een nieuwe Dr. Klangen doen. En kijk nog eventjes op de site of u wellicht genegen bent om donateur te worden van de Concertzender, want we hebben het nog steeds heel hard nodig. Ik kreeg afgelopen week ook weer door van mensen dat ze gedoneerd hebben en dat wordt heel erg gewaardeerd. Zodat we tot in lengte vandaag kunnen zeggen, volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. En voor nu, dag!

0: Max.
1: Ratings.

1988, een mooi jaar. En er staat bekend als de Second Summer of Love. Nadat in 1967 natuurlijk de eerste Summer of Love was. 1988, de Second Summer of Love. En daar zitten al die mooie acid house platen van toen. Zoals deze van Baby Ford. Oochie coochie. Baby Ford heet eigenlijk Peter Frank Atcheed. Noemt zich ook Peter Ford. En is gewoon Baby Ford. Oochie coochie. F you baby. Yeah, yeah. Om het helemaal compleet te maken. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. En tot 10 uur louter nieuwe platen. En na 10 de diepte in met meer duisternis en geweld. Daarna mail veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En er is nieuw werk en tegelijk het laatste werk helaas van Carter Tutti Void. Hun album heet Triumvirate. We hebben het over Chris Carter en Cozy Funny Tutti, ook bekend als Carter Tutti of Chris and Cozy. En Nick Void van Factory Floor. Dit is T3.2. Dit is Carter Tutti Void. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zo, dat hakt er weer eventjes goed in. Zonal featuring More Mother. Zonal, dat is natuurlijk The Bug, oftewel Kevin Martin, samen met Justin Broderick van Godflesh. Zonal en More Mother, die zullen ook allebei aantreden op het Le Guess Who Festival. Wat gaat dat een ongelooflijk feest worden. In oktober komt het album Wrecked uit op Relapse. En daarvan hoorde u vast de track System Error. We gaan ons verheugen op het concert, op het album en wat dies meer zijn. Wat ook nog lang niet uit is, is het album van Twins. Twins, dat is Matt Weiner. Heerlijke electro, gothic, pop, wave. New Cold Dream heet het album, dus met een C. Daarvan hoort er nu Lie Awake. Dit is Twins.

Hunter Complex. En dat is Lars Meijer uit Haarlem. Zijn plaat heet Open Sea. Lekker werk. Of is het nou Jean-Michel Jarre? Is het nou Tangerine Dream? Is het misschien John Carpenter? Of is het Steve Moore? In ieder geval is het een heel mooi geluid. En hij, wat mij betreft, mag hij zo ingehuurd worden voor het maken van soundtracks. Heerlijk werk van Hunter Complex hier bij X-Rated op de concertzender. En dit is Floating Spectrum. Dat is een dame die in Taiwan is geboren. Zij heet Mai Fang Liuao. En haar titel van dit nummer heet Inner Island. Ik heb het gevonden op de nieuwste Mind the Gap. De verzamelaar die zit bij de Gonzo Circus. Dit is Floating Spectrum. Prachtig.

Thank you.

Oef, is dat fraai of is dat niet fraai? Tunes of Negation. En Tunes of Negation is het nieuwe groepsproject rond Shackleton. Jawel, u hoort het goed. Dit was Shackleton met zijn nieuwe band, dus Tunes of Negation. Het ding komt 17 oktober uit. En dan heb ik het over het album Reach the Endless Sea. Daarvan hoorde u Nowhere Ending Sky hier bij X-Rated. En ik zei het vorige week al, het mag wel heel snel herfst worden, want de nieuwe Lost Seal is uit. Wat is dat een waanzinnig album. We hoorden vorige week al een track in het vorige uur. Als u bij tijds de concertzender had aangezet, hoorde u ook al een gedeelte van dit album bij Dream Scenes van Peter van Koten. En nu andermaal een track van het nieuwe album Equivalence. Dit is 2 van Lost Seal.

27 september. Dan is hij er. De nieuwste van Alessandro Cortini. De voormalige toetsenist van Nine Inch Nails. Alessandro Cortini met zijn nieuwe. En die gaat heten Volume Massimo. En daarvan hoort u vast de track Batsuore. Geweldig werk. Nieuw werk dus van Alessandro Cortini. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu 1 minuut te vroeg beginnen aan het tweede uur. Dan is het heel fijn, want dan duurt dat gewoon 1 uur langer. 1 minuut langer bedoel ik natuurlijk. Ha! Het is de Night of the Demon. Het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. Straks een heel mooi werk van Robert Henke in X-Ray. Dat allemaal straks om 11 uur. Maar nu eerst terug naar 1979. We hebben het over Toja. Kent u haar nog? Toja Wilcox. Sinds jaar en dag ook de vrouw van Robert Fripp. De eerste 20 jaar dat ze getrouwd waren, waren ze eigenlijk nauwelijks getrouwd. Want ze zagen elkaar maar eens in de maand of zo. Robert die woonde in Amerika en Toja die woonde in Engeland. Nu wonen ze inmiddels gelukkig saampjes. Gezellig. Toja Wilcox, haar eerste single, dat was Victims of the Riddle. En die, ja, die baarde nogal opzien, ook vanwege het hoesje waar een ongelooflijk nare mummie op staat. Een kind als mummie met de tekst Is there a heaven? Is there a hell? Do both exist? Who can tell? Victims of the Riddle, Vivisection. Dit is het tweede gedeelte uit Victims of the Riddle. Hier is Toja bij X-Rated.

Zo eventjes tot de laatste snik. Wat een snik was dit. Echt ongelooflijk mooi. De snik die kwam van de Pakistaanse zanger Imran Dogar. En dit was afkomstig van de band Dusk. En Dusk komt ook uit Pakistan. Het is een death metal band uit Pakistan. Geloof het of niet. En die hebben één album opgenomen wat in deze sfeer is. En dat is dit album Contrary Beliefs die je hoorde. U hoorde daarvan Strange Sleep Sequence. Prachtig werk van Dusk hier bij X-Rated. Aanstaande donderdag dan hebben we een hele mooie avond in Paradiso Amsterdam. Een crowdavond en dat alles om het 10-jarig bestaan van het Bureau B label te vieren. Nou, dat label dat hoeft u niet compleet te hebben, want de eerste aantal uitgaves waren voornamelijk heruitgaves van onder andere James Last en Catharina Valente. Maar later zijn ze helemaal de kraut- en elektronica hoek ingedoken. Dat mogen duidelijk zijn. En het zijn allang niet alleen maar meer reissues, maar ook wel heel veel nieuw werk van nieuwe bands ook. Om dat te vieren is er de aanstaande donderdag in Paradiso dus een avond waar opgetreden zal worden door Data Shock en Camera. En die twee, dat zijn nieuwe bands die het oude krautgeluid tot zich hebben genomen, maar dan met een 2018-19 jasje, sausje. En de oude, echte Faust staat daar. Met nog twee leden, originele leden uit 1971 erbij. Namelijk Jean-Hervé Perron en Werner Zappi-Diermeier. Aangevuld natuurlijk met nog tal van andere muzikanten. Faust zal daar optreden. Faust is ook de naamgever aan het genre krautrock. Gewoon omdat ze een track hebben opgenomen die krautrock heet. Die hebben we alles gedraaid in X-Rated. Maar nu wel Faust van het album So Far. Dit is Mommy is Blue. Hier is Faust. MUZIEK

Contact, talk to the uniform and the first floor.

talking about.

Wat een confronterende track was dit. Is dit ongelooflijk? 9-11 Dispatched van Proper Gol. Het staat op het album Paradise Land. Angstaanjagend, want de conversaties die u hoorde zijn gepleegd rondom de aanslagen van 9 september 2001. Inmiddels deze week, 18 jaar geleden, dat deze aanslagen Amerika troffen. Proper Gol met 9-11 Dispatched. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar het nu even hard, confronterend en meedogenloos wordt. Zometeen de dame van Hyde, maar eerst de dame van Pharmacon. Haar nieuwe album is uit, Dever heet hij. Dit is Pharmacon, Self-Regulating System.

Ja, inderdaad, om te kotsen. En daar gaat het voornamelijk om in dit nummer. De teksten die voor dit nummer zijn gemaakt zijn niet geschreven, maar dat zijn dingen die geschreeuwd zijn naar de zangeres. Gewoon op straat door mannen die dat nodig vonden. Ik zal de teksten niet herhalen, maar u heeft natuurlijk wel het een en ander kunnen verstaan. Hyde is confronterend. De video die hierbij hoort ook. En die staat ook nog eens een keer vol met de gezichten van vrouwen die verkracht zijn. En zelfs het leven hebben moeten laten door dit soort individuen. Hell is Here, zo heet het album ook. En het hele album is één grote confrontatie. Dat moet ook live heel bijzonder worden. En gelukkig zijn ze geboekt voor Roadburn in april. Hyde, duo Hyde. Zo, de confrontatie is voorbij. We gaan het even wat rustiger aan doen met het nieuwste album van Monocube. Dat heet Substratum. En dat is een joint venture tussen Malignant Records en Cyclic Law. Dit is The Opposite of Nadir. Fonkelnieuw van Monocube.

Live Garden was het project van George Dillon. D-I-L-L-O-N. En hij stierf in 1991. En dat was precies een jaar nadat het album waar dit vanaf kwam, uitkwam. Caught Between the Tapestry of Silence and Beauty. Zo heette dat album. Dat verscheen dus, zoals gezegd, op cassette in 1990. George Dillon overleed in 1991. En in 1992 werd het album door het label We Never Sleep als eerbetoon aan George op CD uitgebracht. En die zat nu in de speler. Alles eerder gedraaid en X-rated, maar wat is dit een pracht. Heel mooi werk van Live Garden. En daarvoor hoorde u het nieuwste album van Monocube. Dat allemaal hier bij X-rated. Waar we aan het einde zijn gekomen van deze X-Rated, maar er is nog veel meer fraais te beleven hier bij de Concertzender, namelijk X-Ray. Zometeen tussen 9 september. Ik bedoelde natuurlijk 11 september en nu zeg ik 9 uur en ik bedoel natuurlijk 11 uur. Maar goed, anyway, zometeen na 11 X-Ray. Daarin hoort u het volledige werkstuk Piercing Music van Robert Henke. En dat stamt alweer uit 1994. Integraal Piercing Music van Robert Henke. Zometeen tussen 11 en 12 bij X-Ray. Daarna een nieuwe Dr. Klangendoem. Overigens, daarover gesproken, volgende week is er een 3 uur durende Dr. Klangendoem te horen hier bij de Concertzender. Voorafgaand aan X-Ray dit, namelijk tussen 6 en 9. En dat alles in het kader van de aflevering nummer 303. De kenner die moet genoeg weten. Dat gaat over elektronica. En wat voor elektronica? Dat hoort u volgende week dus zondag hier bij de Concertzender. Zondagavond vanaf 6 uur. Vanaf 9 uur is er dan gewoon weer een nieuwe X-Rated. En om 11 uur een nieuwe X-Ray. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u erbij was en gekozen heeft voor radio die er te doet. En de mooie muziek die we hier brengen bij de Concertzender. Allemaal voor u. En natuurlijk voor onszelf. Nogmaals dank voor het luisteren. Dank ook voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. IJsweder, nader zomer dienende, is er volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Tot dan!

Max.

Van Veet met Harlequin, The Beauty and the Beast. En dat in Underworld's Alternative Remix. Fijn hoor, overal waar Underworld aankomt, dat wordt goud en dat wordt lekker. En dat geldt dus voor deze mix ook. The Beauty and the Beast, the Underworld mix. En het, u vindt het op Touch Themes of Harlequin, Robot en Ballet Dancer. En dat verscheen in 1995 via IQ Records. Een label wat sowieso heerlijke techno tot ons heeft gebracht. Sven Veet aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. En we stampen even gelijk goed door. Alhoewel nog niet uit, 7 juni verschijnt de verzamelaar die Alan Ellion heeft gecureerd. We hebben het over de verzamelaar We Are Not Alone Volume 7 en die verschijnt via haar eigen B-Pitch. En die verzamelaar staat behalve één track van Alan Ellion die u vorige week al hoorde bij hier bij X-Rated en overigens ook in het vorige uur met Roll in Space Exposure. Nu een track van die verzamelaar van Reese Fulber. Hem kennen we onder andere van als compaan van Bill Leeb bij Frontline Assembly en Delirium. Dit is Running Out of Sand. Dit is Reese Fulber. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Viralia Planitia. En Viralia Planitia is Simona Della Morte. Officieel Italiaanse en woonachtig in Haarlem. Viralia Planitia heeft een prachtige track gemaakt, Cities of the Mind, die terecht is gekomen op de verzamelaar Dutch Electronic Masters 5. En dat is weer een hele serie, inderdaad. Het vijfde deel is al nu net uitgebracht via de Cosmic Musical Connection. En Dutch Electronic Masters is ook een festival, zoals vorig jaar in Best. En dat schijnt dit jaar ook weer te gaan gebeuren. Viralia Planitia, schitterende track hierbij, X-rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij het stevigere werk van Van Boom. Inderdaad, we hebben al eens een keer eerder een track gedraaid van deze 12 inch. Maar nu gaat hij eindelijk aanstaande vrijdag uitkomen. We hebben het over Van Boom, ditmaal featuring White Rose. Dit is Untethered en u vindt het op de 12 inch Newborn. En dat gaat verschijnen op 7 juni dus via Cease to Exist. Rechtstreeks uit Kuwait is dit Van Boom.

motoriek, waar de I is vervangen door een uitroepteken. Rate and Shape hoorde u, en dat is een nieuwe track die ze deze week hebben uitgegeven. Een digitale track. En die staat verder nog niet op een album. Motoriek, bestaande uit drie leden, waaronder Dirk Evans, onze echte oude Dirk Evans held, vroeger van The Clinic en Dive. Motoriek, hier bij X-Rated. Met nu een nieuwe plaat van Michel Banabila op de draaitafel. We gaan het wat rustiger aan doen. Alhoewel je denkt, misschien is dat ook wel eens vrij stevig, want het is verschenen op het label Knekelhuis. Maar dit valt toch reuze mee. Het is een mooie ingetogen plaat van Michel Banabila. Unspeakable Visions heet u. En daarvan hoort u nu Viva Voce, nieuw werk van Michel Banabila.

Ik heb het niet gezien, maar ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb

Where are you?

Zeer fijn. En ontdekt natuurlijk weer eens op die geweldige Mind the Gap verzamelaar. De nieuwste is verschenen bij het nieuwe nummer. En dat is inmiddels al aanbeland bij nummer 167. Mind the Gap 167. Wat u gratis krijgt bij een abonnement van de Gonzo Circus. Origineel staat het op het album Pass Lightly. U hoorde New Corroded met Gushing. Het duo New Corroded. Maar wij haalden het dus van de Mind the Gap verzamelaar. En ik vind dat het ook wel weer eens tijd is om een track te draaien van de nieuwste Doppler effect. U heeft inmiddels al 2 electro tracks gehoord, maar dit is de duistere kant van Doppler effect. De nieuwe 12 inch heet Infinite Tetraspace. Dit is Computronium Doppler effect.

Het is lang geleden dat ik zulke gescheiden stereokanalen heb gehoord. Het lijkt wel zo'n oude Beatles of Rolling Stones plaat die in mono is opgenomen en later in nep stereo is uitgegeven. He, de zang aan de ene kant en de instrumentaties aan de andere kant. Hier hoor je de enige elektronische geluiden links en andere, hele andere elektronische geluiden aan de rechterkant. Maar Konrad Schnitzler heeft het zo bedoeld in 1976, toen de opnames zijn gemaakt voor de film Slow Motion. En u hoorde het vierde gedeelte van die LP, Slow Motion, uit 1976. Maar gelukkig opnieuw uitgegeven door Bureau B. En zo blijft het werk van Weilen Konrad Schnitzler natuurlijk nog steeds onder ons. En zo hoort dat. X-rated. Goedenavond, tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur en daarna X-ray tot 12 uur. En we draaien nu No Songs Tomorrow. En dat is de titel van een 4-cd-box die is verschenen via Cherry Red. Met daarop allemaal synthwave en darkwave en minimal electro. En die is vernoemd naar een track van UV Pub. En dat is het project, of dat was het project, of is nog steeds het project, geloof ik, van J.K. White. Hij maakte in 1983 de LP No Songs Tomorrow. En die hoort u nu, het origineel, en dus ook de titeltrack No Songs Tomorrow. Hier is UV Pub.

En dat was hem helemaal zoals dat hoort. CHVE, en dat staat voor Colin H. van Eekhout. En Colin is de frontman van Amon Ra, de Belgische metalband die furoren maakt. En hij zit ook onder andere in Church of Ra. CHVE, Colin van Eekhout, u hoorde hem in Eterniet. En Eterniet staat op het album Calvary. Ik denk niet dat het een heel album is, want het bestaat slechts uit deze track. Maar het is niet meer dan de moeite waard. Verschenen op Relapse Record, CHVE, hier bij X-Rated op de Concertzender. En het geluid wat u eigenlijk door de hele track hoorde, maar voornamelijk aan het begin en eind, is puur gemaakt, ritueel gemaakt met stenen. Prachtig werk, CHVE. En we blijven een klein beetje in dezelfde sferen met MPC, ook uit België. En die maakte een schitterend album met Peter Biergo. Dat heeft hij al eens eerder gedaan. En toen heette ze Onus. Nu heet het album Onus. U hoort Unavoidable Darkness. MPC featuring Peter Biergo.

James Plotkin featuring Franz Streichler en Ruth Collins. James Plotkin, hem kennen we nog van OLD. En natuurlijk zit hij ook nog, ik heb hem onlangs nog live zien optreden op Roadburn met zijn Kneed. James Plotkin weet zich op deze track bijgestaan door Franz Streichler van The Young Gods en Ruth Collins. En Ruth Collins heeft ook veel samengewerkt met Mick Harris van Scorn. En Mick Harris doet ook weer mee op dit album van James Plotkin. The Joy of Disease heet het album wat in 1996 verscheen. U hoorde Hang on a Line. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij nieuw werk van Drew McDowell. En Drew McDowell kennen we als een van de leden die een geruime tijd deel heeft uitgemaakt van Coil. Hij heeft een nieuw album, A Thread Silvered and Trembling. En daarvan hoort u nu A Dream of Cartographic Membrane Dissolves. Nieuw werk van Drew McDowell.

0: Dark Ambient met zang, dat maak je niet heel vaak mee. En toch is het een hele aparte synthese die je hoorde tussen City's Last Broadcast en Fractalist. En dat is eigenlijk de Zweeds-Griekse Freundschaft. Het staat op het album Phantasmora en dat gaat 4 juni. En dat is dus gewoon aanstaande dinsdag verschijnen via Cryo Chamber. City Last Broadcast en Fractalist aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kunnen luisteren naar Sonologist, het album Short Wave Spectrum. En dat verschijnt eind 2003 via Cold Spring. Helemaal gek van de korte golfradio. Dat was ik vroeger ook. Heerlijk geluiden opnemen. En van die number stations aan je voorbij laten gaan. Van die Oost-Duitse radiostations die 4, 2, 0, 5, 5, 2, 0. En dat ging de hele dag door. En niemand wist wat het nou eigenlijk betekende. Heel veel mensen zijn daar ingedoken, maar het echte antwoord is nooit gekomen. Codes, daar gaat het om. Sonologist was er door geïnspireerd. Daarvoor hoorde u Drew McDowell. Zometeen is er het derde uur en dat is X-Ray. En ik heb het een aantal weken geleden beloofd. Wij gaan even duiken in Ramp, het project van Steven Parsik. Je hoort een track van Happy Days Are Here to Stay. Dat is een album uit 2022. En u hoort twee fantastische tracks van zijn nieuwste album Havoc. En dat verscheen onlangs via het aloude Doombient. Steven Parsik, oftewel Ramp, zometeen in X-Ray. Synths en sequencers aan de macht. Lekker spezen. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdiener is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Volgende week zondag op deze concertzender, waar u overigens na X-Ray nog kunt lekker luisteren naar Dr. Klangendom. En er is nog veel meer te beleven bij dit geweldige radiostation. Help ons daarom, word donateur van de concertzender of doe een eenmalige gift. Dan kunnen wij nog jarenlang doorgaan. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Nogmaals, tot volgende week. Dank voor het luisteren. Blijf bij X-Ray. En voor nu, een hele goede nacht. En tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

Oei, lekker hoor. Euphorhythm. En dat is Matthias Reuing. En Matthias Reuing is ook Dr. Motte. Het komt dus allemaal uit Duitsland. Post-flight tension, hoort u. Dat verscheen via Space Daddy in 1996. Heerlijk werk van Euphorhythm. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. Straks alles over het HANS-festival in cultuurcentrum Herberg De Pol in Diepenheim. Maar eerst is daar de nieuwe van Anthony Rothair. En die is lekker. Die heet Hyperbolic. Die komt van zijn nieuwste 12-inch PSI 49 Net. Dit is X-Rated. Dit is Anthony Rothair.

Wat een ongelofelijke pracht. Vanessa Wagner. Die heeft een LP uitgebracht onder de titel Inland. En van Inland zijn nu de zogenaamde versions uitgegeven. Dit was de Struggle for Pleasure version van Gas. Oftewel Wolfgang Voigt. En origineel gecomponeerd door Wim Mertens.

fraais op deze LP. Waaronder een version van Suzanne Ciani van Vladislav Delay en onder andere ook Nadia Struijwig. Prachtig werk van Vanessa Wagner. Rechtstreeks de eindlijst in. Uitgekomen op Infiné, het Franse label. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En de hoogste tijd om u alles te vertellen over het aanstaande HANS Festival. HANS staat voor Hans. En dat is Hans van der Velden. Hij is de initiator achter dit festival. Maar u mag ook gewoon uitgebreid het bespreken over het festival Harmonics en Non-Adaptive Sounds. Het aanstaande Hans Festival wordt gehouden op zaterdag 12 oktober in cultuurcentrum Herberg de Pol. En dat is gevestigd in Diepenheim. Hans is bekend geworden door het in grote malen organiseren van allerlei huiskamerconcerten. Meubels aan de kant en een select gezelschap binnenlaten die kunnen genieten van unieke muzikale klanken. Een heel klein gezelschap. En ja, dat wordt natuurlijk steeds populairder. Dus uiteindelijk kom je dan uit op een festival. De eerste werd gehouden in Goor. En nu is de derde editie inmiddels voor de tweede keer nu in de Pol in Diepenheim. Het is een buitengewoon gezellig centrum. Ik kan het weten, want ik was er vorig jaar bij. En u kunt kaarten winnen voor dat festival. En dat niet alleen. Er zijn ook cd's te winnen van Norwegianism. En waarom nou speciaal dat label? Nou, Hans is behalve concertorganisator ook nog eens een keertje eigenaar van het Norwegianism label. Dat is een label opgestart door René Aquarius en Otto Kokke van de Dead Neanderthals. En die hebben het overgedragen aan Hans van der Velden. En hij geeft ook nog eens een keer 3 cd's weg. Of eigenlijk geeft hij 6 cd's weg. Jawel, maar dat betekent wel dat ze toekomen aan degene die ook de kaarten gewonnen hebben. Want u krijgt ze niet per post toegestuurd. Nee, u kunt ze gratis ophalen in de Pol in Diepenheim. Zo simpel is het. Maar dan naar het festival zelf. Daar wordt gespeeld door A Sun Amissa. Dat is een collectief rond Richard Knox. En die maken post-rock, doom, drone en dark jazz. Damon, dat zijn leden van de Star Pillow, Vip Cancro, TAC en Kandor Chasma. Dan hebben we Ore, O-R-E. Dat is eigenlijk een soort Droom Dome Tuba project van Sam Underwood. En we hebben Machinefabriek, onze eigen Rutger Zuiderveld. En mij maakt natuurlijk, hoef ik bijna niet uit te leggen, ambient, noise, drone, field recordings, alles wat maar geluid maakt, zo'n beetje. En dat doet hij in buitengewoon fijne mate. Het duo Megla Mancha zal optreden, noise, drone, duo, bestaande uit Freek Filippi en Marlon Woltering. En dan hebben we nog Karen Willems. Zij maakt eigenzinnige improvisatie. En zij is drumster in de Belgische band In Wolves. En dan hebben we Jason van Gulik. En hij is, of eigenlijk moet ik Jason van Gulik zeggen, want hij is een Franse drummer. En hij maakt concreet sound art. En dan nog 2 projecten rond Dirk Serries. Het Kodian Trio en Tonus. Impro, jazz en free impro, wat je er maar van kan maken. Behalve Dirk Serries ook in Kodian Trio bijgestaan door Andrew Lil en Colin Webster. En Colin Webster zal Dirk Serries ook bijstaan in Tonus. En Tonus wordt dan ook nog eens een keer als derde lid Martine Verhoeven gevoegd. Goed, genoeg gepraat. Wij gaan naar de muziek. Want daar gaat het tenslotte om. Nogmaals, u kunt dus 2 kaarten winnen. En de winnaars die maken we om 22:30 bekend straks. 2 kaarten en een pakketje van 3 cd's. Het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Hans. bob.ruusje@concertzender.nl. De mailbox gaat nu open, de muziek die gaat spreken. We beginnen met Machinefabriek. Dit is het 4e gedeelte uit, nou, ik denk toch wel een van mijn meest favoriete Machinefabriek albums. The Measures Taken. Machinefabriek, Hans, mailen nu.

Ja, en dan te bedenken dat deze track 17 minuten lang duurt. Er is nog meer te laten horen wat er allemaal op dat Hans Festival komt. HANS 12 oktober in Herberg de Pol in Diepenheim. Dus we laten het hierbij, maar u kunt uiteraard de cassette nog aanschaffen als die tenminste nog verkrijgbaar is of digitaal aanschaffen. We hebben het over Meg La Mancha. Het duo Freek Filippi en Marlon Woltrink. Ze brachten deze cassette in mei vorig jaar uit. Dit was de track Megaira en dat staat op de tape Megara. Meg La Mancha, zoals gezegd dus, ook optredend op HANS Festival. U kunt mailen nog naar bob.ruusje@concertzender.nl. Als u kennis, of kennis, ja, als u kennis met me wil maken, kan ook. Maar als u kans wil maken op de twee kaarten die worden weggegeven vanavond. Plus voor de winnaars ook nog eens een keer een stapeltje van 3 cd's. Van het label Norwegian Records. En die ook gaan optreden, daar ben ik persoonlijk ook heel erg benieuwd naar, is Daemon. Daemon, zoals gezegd, onder andere leden uit Kandor Chasma en The Star Pillow. Het album wat ze uitbrachten onlangs was Dust. Dit is All the Dead Dreamers. Daemon. En u weet het, u kunt nog mailen. Tot 10 uur.

Fijn hoor, al die lange tracks. Dat wordt genieten tijdens het Hans Festival. En dat zijn geen liedjes van 2 minuten en 48 seconden. Dat mogen duidelijk zijn. Heerlijk werk was dit van Damon. Die zal optreden op het HANS Festival. Van het album Dust hoorde u All the Dead Dreamers. En waar ik persoonlijk heel benieuwd naar ben, is A Son Amissa. A Son Amissa is het project van Richard Knox. En Richard Knox weet zich in ieder geval op het nieuwste album bijgestaan door David Arms en Claire Knox. Ik weet niet of die meekomen, maar in ieder geval A Son Amissa zal optreden op het HANS Festival. Het nieuwste album heet For Burdened and Bright Lights. U hoort een gedeelte, want ook de volgende track duurt weer 20 minuten. Jawel, van Seagraves. En nogmaals, de mailbox die staat nog precies 9 minuten open. Als u kaartjes kans wil maken op 2 kaarten en 3 cd's van Norwegianism Records. Dit is A Son Amissa.

0: Voor meer schaft u het album aan. Een track van 20 minuten en daarna volgt een track van 22 minuten. Nieuw werk van A Son Amissa, dus project van Richard Knox. Helemaal geweldig. Heel erg benieuwd naar het live optreden. Live dus op het HANS Festival. 12 oktober, zaterdag 12 oktober in Cultuurcentrum. Herberg De Pol in Diepenheim. De mailbox die gaat dicht. Om 10:30 maak ik de winnaars bekend. We hoorden een gedeelte van Seagraves. A Son Amissa.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Hartelijk welkom. Tweede uur X-rated. Nog tot 11:00. Nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. En het is naar buiten. De herfst die draait op volle toeren. Dus steekt u vooral uw kaarsen aan. En vult u zelf een goede kelk. Blijf in ieder geval binnen en geniet van alles wat X-rated te brengen heeft tot 11:00. En daarna X-ray dus tot middernacht. Uit muziekland, bijzondere klanken van toen en nu. En daarom gaan we eerst terug naar 1983. Slimer K. Engels gezelschap wat niet veel heeft uitgebracht, maar wat ze hebben uitgebracht is van onnavolgbare kracht. Zoals deze single die ze hebben uitgebracht, en dat is een split 7-inch, die ze hebben ze uitgebracht in samenwerking met Neon, de band Neon. Slimer K is dit, The Main Line uit 1983.

En ja hoor, weer een track van 51 minuten. U heeft van een ruime eerste 10 minuten kunnen genieten van dit fantastische werkstuk van Muur. M-U-U-R. Bod heet het album, Bod heet de track. Verschenen op Cyclic Law Records. Muur. En het is inderdaad een heerlijke muur van geluid voorafgegaan door een compleet ritueel. Straks wordt het weer ritualistisch. Het gaat nogal tekeer met al die rituelen. Vorige week hadden we al trepaneringsritualen. En dit keer het ritueel van een muur. Hier bij X-Rated op de concertzender. En behalve een ritueel hebben we ook een primeur vanavond. Namelijk een werkstuk wat gemaakt is door de heren Comes en Veldman. Dan heb ik het over Martijn Comes en Hessel Veldman. Hessel Veldman, dat is de eindredacteur van dit gedeelte van de concertzender. En Martijn Comes is natuurlijk de oud-collega van deze concertzender die ooit het programma Kraakhelder maakte. Heerlijk nieuw werk dus. En dat gaat pas eind van het jaar verschijnen of later dit jaar verschijnen op Bedouin Records. Het album gaat heten Epochs. Het wordt een dubbelaar. En Epochs gaat dus eind van het jaar verschijnen. En maar zal aanstaande donderdag op 3 oktober vast een acte de présence geven in Stijm in Amsterdam. Het gebouw waar ook de Lely zit. En dat is vlakbij station Lelylaan. Stijm is daar gevestigd en daar zal worden opgetreden dus door de heren Martijn Comes en Hessel Veldman en door Wart Slager. Het album, dat moet dus nog verschijnen, maar vanavond dus de primeur van het werkstuk met de fantastische titel The Final Value of the Indestructible Value of Panoramic Vision. Jawel, ga er maar aan staan. Hier is de primeur van Comes en Veldman.

Jaco met Modus. En dat staat op de Segment EP. En dat verschijnt pas in zijn geheel op 26 juli. Deze track echter, Modus, die is al vrijgegeven. Het gaat allemaal verschijnen via het label Nova Mute. En dat is al een all-out label wat geweldige dingen doet. Sublabel van Mute Records. Jaco hierbij, X-rated op de Concertzender. En ik zei het al, af en toe een wat langere track, deze X-rated, zoals die van Komodo Collectief. En dat staat op een split LP die verschenen is in samenwerking met Drift Machine. The Encyclopedia of Civilizations, volume 5, Babylon. En dat is een split LP die gemaakt is met Drift Machine. Hier is Komodo Collectief met Mandragora. Excuses voor de haperende apparatuur.

Wat een heerlijke track. Echt heerlijk, heerlijk, heerlijk. En de geluidjes die vliegen van links naar rechts. Dat heet stereo inderdaad. Maar daar wordt goed gebruik van gemaakt. Mandragora hoorde u van Como Collectief hier bij X-Rated op de Concertzender. We hebben aanbeland bij Haidt. En Haidt is Daniele Guerini. Haidt brengt de Liar's Tell EP uit op het PAN-label. Hier is Inverted Vertigo.